spontane. Ik ken haar niet wie uit me. Zonder dat je plans banale. Je gaat hem als een kutzorg me. Die milie zou me voorkomen. Ik ken haar niet wie uit me. Haar is vaak door de stad dienen. Je gaat haar van de stad dienen.